wat mooie woorden en met een soldaat op wacht. Troost het vaderland een moeder die een held ter wereld bracht. Vrolijk lachend voor de foto's.